Extra. Een beetje Schengen vind ik ja. Onze kamp, ne kwast bude. Gema, drunk nach Istra. U sodelovanju s koronou.